Goedenacht. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univee in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten, mochten gisteravond weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws. Q Music. Je luistert naar Q Music.

0: Goedemorgen. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt WRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: music.
1: What?

0: Goedemorgen.
1: Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, kwamen honderden boeren samen om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en soms zijn ze zelfs goedkoper dan echt vlees, dat schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat de productie van echt vlees een stuk duurder is geworden. En ook liggen er steeds vaker goedkope vega-huismerken in de winkel. Veganistische producten, waar helemaal niets van dieren in zit, zijn nog wel erg duur. Het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is. Dat zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur breidt zich door de regen van de afgelopen dagen niet meer uit, maar is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die uit hun huis moesten, mogen sinds gisteravond weer terug. Maar lang niet iedereen wil dat, vertelt deze verslaggever van de VRT.
1: Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad, maar die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren.
0: Ze blijven voorlopig liever bij familie of in de noodopvang slapen. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben gistermiddag een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Het is niet de eerste keer dat er een granaat uit de oorlog wordt gevonden op het terrein van de opvang. Een paar jaar geleden gebeurde het ook al een keer. En dan nog het weer van Weerplaza. Dag begint regenachtig. Zeker in het midden van het land kan er flink wat vallen. Vanmiddag trekt de regen weg. Het wordt rond de 20 graden.
2: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Music. Je luistert naar

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
7: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it! Voor die 2...

0: Speel bewust 18 plus.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
5: Goedenavond. In Amersfoort en Barneveld hebben boeren vanavond actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. In beide steden reden boeren met trekkers naar het stadhuis. In Amersfoort werd op verschillende plekken hooibalen neergelegd. Vorige week werd er ook bij het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd door honderden boeren.
6: Goedemorgen, opnieuw een actie van boeren in ons land. Gisteravond reden ze met tientallen trekkers door Amersfoort. Op verschillende plekken lieten ze hooibalen achter. Gebeurde onder meer bij kantoorgebouwen van Friesland Campina, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Ook wapperden er omgekeerde vlaggen op de trekkers en er werd hard getoeterd. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, kwamen ook honderden boeren samen. Ze lieten daar opnieuw van zich horen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur breidt zich door de regen van de afgelopen dagen niet meer uit, maar is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen moesten hun huis uit en die mogen sinds gisteravond weer terug. Maar lang niet iedereen wil dat, vertelt deze verslaggever van de VRT.
7: Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad, maar die zegt ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. En ze zegt ook ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen, maar ik heb ook huisdieren.
6: Ze blijven voorlopig liever bij familie of in de noodopvang slapen. In Politiek Den Haag schiet het nog niet heel erg op. Dat is de conclusie na de eerste dag onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Het minderheidskabinet van premier Jette sprak gisteren onder meer met pro-leider Jesse Klaver over de plannen. Maar daar is nog niets uitgekomen, zegt Klaver bij de NOS.
8: Het was een gesprek waarin we onze wensen kenbaar hebben gemaakt. We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten. Maar ook gesprekken waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet. Dus het verschil is levensgroot.
6: De tijd dringt voor het kabinet. Prinsjesdag komt eraan en dus moet de begroting al klaar zijn. Er is een bondgenoot nodig voor de plannen om ze door de Eerste en door de Tweede Kamer te krijgen. En de FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is vertrokken, maar zegt niet waarom. En dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen weg. Het wordt er rond de 20 graden.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Music Limburg. De vroege dinsdagmorgen.
1: Daniel, ja. Maak je wakker.
0: Goedemorgen, goedemorgen. 7:10 is het. Ik ben benieuwd hoe het weer van vandaag eruit gaat zien. Of heb je al genoeg gehoord vannacht? Flink aan het regenen geweest, hè?
1: Daniel Smulders.
0: Ik zal eens even bijpakken wat het verhaal is. En hoe de regenwolken zich verspreiden over onze prachtige, mooie provincie. Nou, hou in ieder geval rekening met het volgende. Dat het bewolkt is, dat het gaat regenen vandaag. Temperatuur ongeveer 20 graden. Temperatuur op dit moment in Sittard. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: 17 graden en bewolkt. Nou, dat blijft er niet bij. Ik hoor het al lang regen, maar ik vind het wel een heerlijk geluid ineens. Lang niet meer gehoord, dat geluid van regen op het dak, op het raam en zo, dat soort dingen. Nee, dus laat maar even regenen, is goed. Goed voor de plantjes, hè? Oké, nieuws van vandaag. Onder andere gaan kijken wat er allemaal gebeurt. De bewindslieden komen bij elkaar op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie van het kabinet. Een coalitieoverleg staat gepland. Het kabinet is bezig met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van volgend jaar. Ja, dat gaat niet helemaal lekker, heb ik al begrepen. Dat hoorde ik net ook al in het nieuws. Wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen in Amstelveen en in Waver, dus in België, worden gespeeld. De Nederlandse mannen spelen een tweede wedstrijd tegen Argentinië. Het begint allemaal om 6:10. En de economische schade van de aardbeving in Colombia loopt waarschijnlijk op tot 8 miljard euro's. Voorlopig cijfer, zegt de president van het land. Er is veel schade aan gebouwen, maar ook infrastructuur, zoals wegen. Het aantal doden is 294, wat inmiddels geteld is. Volgens de regering worden er nog 194 mensen vermist. En terug naar je eigen prachtige provincie in de Q-Update. Zometeen onder andere het volgende, namelijk dat Heerlen wijken veiligheidsrisicogebied verklaard door jeugdoverlast. Aanrijding op de eerste dag van de werkzaamheden bij de rotonde in Roosteren. En drugspand gesloten voor 6 maanden. Waar het is, dat hoor je zometeen. En lekkere liedjes van Daddy Swims onder andere. Mr. Know-it-all komt eraan. CNCO, A Little Mix, Reggaeton Lento.
3: Boy, I can see.

Spanish Twins. Dat is een Mr. Know-it-all. 10 minuten voor 7:30. Dit is Q Music Limburg en het nieuws. Je eigen provincie van afgelopen uur. Gemeente Heerlen heeft de wijken Heerlen, Heide, Passaar en Vrieheide de Stak per direct aangewezen als veiligheidsrisico.

0: die te verbeteren.
1: De gemeente Roerdalen heeft een drugspand in de Herkenbos voor 6 maanden gesloten. Het besluit volgt op een politieactie waarbij aanzienlijke hoeveelheden drugs zijn aangetroffen. De sluiting is bedoeld om de veiligheid in de buurt te waarborgen en verdere overlast te voorkomen. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor de situatie. Je moet nu de gevolgen onder ogen zien. En tot zover de Q-update. Houd je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Shakira zo en Maroon 5 komt eraan. She Will Be Loved. She will be loved.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
6: beetstreekt. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: MediaMarkt. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks. Hands
17: van voordeel. Aldi.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Nu
15: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
15: Aldi.
20: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
22: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, opnieuw een actie van boeren in ons land. Gisteravond reden ze met tientallen trekkers door Amersfoort. Op verschillende plekken lieten ze hooibalen achter. Dat gebeurde onder meer bij kantoorgebouwen van Friesland Campina, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Ook wapperden er omgekeerde vlaggen op de trekkers en er werd hard getoeterd. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, kwamen ook honderden boeren samen. Ze lieten daar opnieuw van zich horen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur breidt zich door de regen van de afgelopen dagen niet meer uit, maar is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen moesten hun huis uit en die mogen sinds gisteravond weer terug. Maar lang niet iedereen wil dat, vertelt deze verslaggever van de VRT.
24: Ik heb daarnet een Vlaamse vrouw aan de lijn gehad, maar die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren.
23: Ze blijven voorlopig liever bij familie of in de noodopvang slapen. In Politiek Den Haag schiet het nog niet heel erg op. Dat is de conclusie na de eerste dag onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Het minderheidskabinet van premier Jette sprak gisteren onder meer met pro-leider Jesse Klaver over de plannen. Maar daar is nog niets uitgekomen, zegt Klaver bij de NOS.
25: Het was een gesprek waarin we onze wensen kenbaar hebben gemaakt. We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten. Maar ook een gesprek waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet. Dus het verschil is levensgroot.
23: De tijd dringt voor het kabinet. Prinsjesdag komt eraan en dus moet de begroting al klaar zijn. Er is een bondgenoot nodig voor de plannen om ze door de Eerste en door de Tweede Kamer te krijgen. En de FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is vertrokken, maar zegt niet waarom. En dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen weg. Het wordt er rond de 20 graden.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: je wakker.
1: Goedemorgen, 7:50. Het leven op dinsdag, 18 augustus. Dus bewolkt, dus regenachtig. Temperatuur, graadje of 20 ongeveer vandaag. Als we kijken wat de actuele temperatuur is. Nou... De twee hebben we aardig verlaten, moet ik zeggen. Goedemorgen in het mooie Venray. Is er iemand wakker daar? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
1: Ja, man. Hey, hallo. 16 graden inmiddels. 16 graden. Nieuws van vandaag. Ja, hebben we het meegekregen, dat verhaal over die goudvondst in België? Dat is toch een mooi verhaal? Dat vind ik echt een mooi verhaal. Ze zijn aan het een huis aan het verbouwen of zo. En dan komen ze in de kelder, ze breken de muren open. En dan vinden ze goud. Gewoon goudstaven. En weet ik veel wat allemaal, munten. En weet ik veel wat ze allemaal gevonden hebben. De waarde, 9 miljoen euro. Ja, en dat heeft de aannemer gevonden. En de man van wie dit huis is, die dacht, ja, van wie is dit nou? Dus die zijn naar de politie gegaan. En die zegt van, nou, het is heel simpel. Het is niet van jullie, het is van iemand anders, maar we gaan het onderzoeken. Als het uit het criminele circuit komt, dan krijg je het sowieso niet. Maar is het van iemand anders, kunnen we niet aangeven dat het crimineel betaald is of zo. Dan, nou ja, dan mag je het gewoon houden. Als we de eigenaar niet kunnen vinden, is het van jullie. Maar nu komt dus de zoektocht naar de eigenaar. En die politiechef in België, die is wel grappig, die heeft een paar opvallende melders inmiddels uit zijn mailbox gevist. En die wilde die graag even delen. Ik vond deze nogal eigenlijk... nou, laat ik het zo zeggen, hoe durf je dat al? Er is iemand die vindt zoveel geld, 9 miljoen euro aan goud dan. En die stuurt een mailtje. In dat mailtje zegt hij, beste politiechef... ik heb een vraag. Ik ben bereid een beëdigde verklaring namelijk af te leggen... waarin ik bevestig dat ik, naar het beste vermogen van de herinneringen uit... mijn vorige leven, het goud heb verstopt... en het vervolgens 60 jaar lang volledig vergeten ben. Hoe durf je dat te sturen ook? Dan is er iemand anders die zegt... het goud is van mijn grootvader uit Letland. Grootvader van de persoon die de mail verstuurde... had hem verteld zo rijk te zijn als de zee diep is... maar dat zijn geld in een muur verstopt zat in België... waar hij een tijdje had gewerkt. En nu is het aan de kleinzonen, een van de kleinzonen, die zegt... Ja, we weten dat opa altijd de waarheid heeft gesproken. Dus ja, dat geld is gewoon van ons. En hier, het is gewoon van ons allemaal, dat goud. Dus kom erop, waar moet ik tekenen? Ja, nee. Zo werkt het niet, hè? Als je aanspraak denkt te maken op de goud... moet je je melden bij een notaris of een advocaat. Nou, die zal eerst een goed gesprek met je aangaan... en daarna zeggen, nou, weet je het zeker dat je dit wil doen... want ook de rekening van mij moet je betalen. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal... in je eigen mooie prachtige provincie. Onder andere het volgende, namelijk dat Heerlen wijken... verklaard tot veiligheidsrisicogebied door jeugdoverlast. En de Limburgse brandweer helpt bij het blussen van de brand... in de Belgische Hogeveen. Meer zo in de Q-update. En een van de lekkere zomerliedjes die we nog harder nodig hebben met deze regen. Bam!

Op Q Music Limburg. Goedemorgen, het is 9:50 bijna. We hebben het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q Update. Heerlenheide, Passaart en Vrieheide de Stak zijn vanwege aanhoudende jeugdoverlast en geweld aangewezen wijken als veiligheidsrisicogebied in Heerlen. De politie kan er preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september en ook de inzet van politie en handhaving wordt daar opgevoerd. De brandweer in Limburg heeft 2 brandweerwagens gestuurd naar de Hogeveen in België daar om een grote brand te bestrijden. Inzet van de Limburgse brandweermensen is cruciaal om de vlammen onder controle te krijgen. De brand woedt aan de Duitse zijde van de grens waar de situatie zorgwekkend is. Samenwerking tussen de brandweerkorpsen toont de solidariteit in de regio. En de visvijver van hengelsportvereniging De Noordervaart in Meijel is weer open. Eerder werd de vijver gesloten naar de vondst van dode vissen en vogels. Dat zorgde voor nogal wat bezorgdheid. Maar na onderzoek door de gemeente Peel en Maas is besloten die sluiting op te heffen. Oorzaak van de dode vissen is inmiddels vastgesteld. En dit was de Q Update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? Hebben ontzettend veel muziek. Nieuwe muziek van Ella Langley, Cheers in Texas. Ja, komt er zo aan. Maar eerst, er even op mijn hang.

Ik hoor je denken, wat een leuk zomersliedje. Is dat nieuw? Ja, Speak Splinter nieuw. You Jealous Salto met Jamaican Bam Bam. Maar die zangeres? Nee, die is niet nieuw. Dat liedje, dat is 45 jaar oud. Komt in 1982. Het is van Sister Nancy. En Sister Nancy...

0: zomer van 2026 zou onderdeel van uit zal maken in de muziek. Bam, bam. Ik vind het wel grappig om dat soort dingen te horen. Hoor.
1: Dit is Q-Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.
1: En dit is Q-Music.
2: Cameron Whitcomb.
1: En dit is nieuw.
0: Errol Langley is Cheers in Texas, nieuw op Q.

0: Hey baby, hello Langley, Houston, Texas, nieuw op Q. Zo direct, 8:15, minuut van Limburg.
1: De hete zomer, crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
22: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it.
0: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Q-Music Limburg, nieuws.
3: Goedemorgen. Regels moeten van tafel. Met die oproep komt een groep van allerlei bouw- en huurverenigingen. Als het kabinet de woningnood echt wil aanpakken, moeten allerlei maatregelen, zoals de strenge huurwet en de hoge overdrachtsbelasting, snel worden teruggedraaid. Volgens de organisaties haken investeerders nu massaal af. Pas als bouwen en verhuren weer aantrekkelijk worden, dan kunnen er snel genoeg nieuwe woningen bijkomen. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben last van psychische klachten. Zeker een derde van de moeders heeft zoveel klachten dat er mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Ook 1 op de 6 vaders heeft last van PTSS-klachten, blijkt uit onderzoek. Baby's die te vroeg worden geboren hebben veel medische hulp nodig. Regelmatig ook operaties. En dat is voor ouders stressvol, vertelt deze moeder die het ook meemaakte bij de NOS.
4: Als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. Bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. En ik stond eigenlijk voortdurend aan.
3: De onderzoekers denken dat het beter is om ouders standaard psychologische hulp aan te bieden bij vroeggeboortes. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers toeterend door het centrum van Amersfoort gereden. Daar werden strobalen gedumpt, onder meer bij kantoren van Rabobank en Friesland Campina. Ook in Barneveld kwamen boeren in actie. Ze verzamelden zich bij het gemeentehuis en hadden een gesprek met de burgemeester. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid dat in hun ogen veel te streng is. En vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, dat schrijft de Telegraaf. Komt doordat de productie van echt vlees een stuk duurder is geworden. Ook liggen er steeds vaker goedkope vega-huismerken in de winkel. Veganistische producten, waar helemaal niets van dieren in zit, die zijn nog wel erg duur. Plantaardige mayonaise bijvoorbeeld is gemiddeld 4 keer zo duur als mayo met eieren. En dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt die regen weg en het wordt rond de 20 graden.
2: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Sarah Larsen. Wat een lekker liedje.
1: Maak je wakker.
0: Je hoorde de Midnight Sun. Goedemorgen, dit is Q Music Limburg. Op deze mooie dinsdagochtend. Temperatuur is niet om over naar huis te schrijven. Ja, het is anders dan dat we gewend zijn de afgelopen tijd.
1: Daniel Smulders.
0: Echt nog steeds aan wennen dat de temperatuur vandaag ongeveer 20 graden gaat worden. Er staat geen wind, dat scheelt. Het regent dan weer wel. Het is aardig bewolkt. Op dit moment temperaturen weert. Goedemorgen.
2: In goedemorgen, Q Music.
0: Lichte regen, 16 graden. Zijn we niet gewend, zijn we niet gewend. Een mooie dag vandaag met de hits van Enrique Iglesias, Jean-Paul onder andere. Ik krijg Samber met zijn nieuwe track My Body Isn't Ready. En zo houden we je ook nog eens op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat Heerle wijk als veiligheidsrisicogebied verklaard. Door jeugdoverlast. Monumentale schoorsteen in Milsbreek krijgt een nieuwe locatie. En ander nieuws is dat er een drugspand is gesloten voor 6 maanden. Hoe, wat, waar, wanneer, dat hoor je zo in de Q-update. Eerst aan ik, Shana Paul.

en Bailando op Q Music Limburg. Bijna kwart over acht. Minuut van Limburg komt eraan, nu het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Heerlen wijst twee wijken aan als veiligheidsrisicogebied. Heerlen, Heide en Vrieheide. Door de burgemeester is dat gebeurd, Roel Wever, vanwege aanhoudende jeugdoverlast en geweld. Daardoor kan de politie preventief fouilleren. De maatregel geldt tot 18 september... en ook de inzet van politie en handhaving wordt daar opgevoerd. En de monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek wordt verplaatst naar een andere plek. Besluit is genomen om de schoorsteen te behouden voor de toekomst. Die verplaatsing is noodzakelijk vanwege de plannen voor de herontwikkeling van het gebied. De schoorsteen, belangrijk historisch symbool, zal zorgvuldig worden gedemonteerd en opnieuw worden opgebouwd. En dan is er nog ander nieuws, onder andere dat op de eerste dag van de werkzaamheden aan de rotonde in Roosteren zich daar direct een aanrijding heeft voorgedaan. Twee voertuigen botsten op elkaar. Gelukkig raakte er verder niemand gewond. De oorzaak van de aanrijding lijkt een misverstand te zijn, waarbij een bestuurder de verkeersborden niet opmerkte. Even voor de duidelijkheid, de werkzaamheden aan de rotonde zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. En de gemeente Roerdalen heeft een drugspand in Herkenbos voor 6 maanden gesloten. Dit besluit volgt op een politieactie waarbij aanzienlijke hoeveelheden drugs zijn aangetroffen. Sluiting is bedoeld om de veiligheid in de buurt te waarborgen en verdere overlast te voorkomen. Eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor de situatie en moet nu de gevolgen onder ogen zien. En tot zover de Q-update. De minuut van Limburg komt eraan, jouw onderdeel in het radioprogramma. Stuur je bericht via de WhatsApp op 0633-345-345. Je bent misschien zo op de hebben op de radio. Positieve bijdrage. Hou het kort. Hou het netjes. Spreek het in of typ het in. En je hoort jezelf zo terug naar Somber. My body isn't ready.

0: Zo, die moeten naar zuurstof. Dat kan niet anders. Goedemorgen, Kiel. Wat een heerlijk weer hier in Kerkrade. Bewolkt en regen. Mag voor mij nog wel wat harder gaan regenen. Misha, mogen we dan naar huis voor onveilige werkomstandigheden? Haha, krijg je dat weer. Asfalt glad. Ja, dat water, dat is filmlaagje hier over de vloer. Dat kan helemaal niet. Moet naar huis. Gisteren vond ik de regen nog gezellig. Vandaag ben ik aan het klagen dat het nat is. Lekker Nederlands, hè? Zegt Evelien. Hey, Joelly wordt er gestuurd. Goedemorgen, Q. Hij, Peter van Bakkerman. De beste wat er is. En Mark Werksen. Beetje samenhangend verhaal, maar goed.
1: Hallo? Namens de Poetedins. Roel van Pol is jarig. Hiep, hiep.
0: Hoera! Gefeliciteerd, jongen. Mijn dochter kwam vanochtend naar beneden. Vroeg eigenlijk waar de regenjas lag. Ja, dat is een goeie. Weet ik eigenlijk ook niet. Hier mag het nog wel even doorregenen. Mijn gras begint langzaam weer van bruin naar iets groen, groener te gaan, zegt René uit Meijl. Nou, ik denk dat het nog wel even duurt dat het echt groen gaat worden. Lieve mama Yvonne, werk ze tot vanavond met een kussen van Rosie. Hey Robert!
2: Het regent. Man, wat regent het hard.
0: Ja, ja.
2: Het is wel lekker koel.
0: Ja, nou...
2: Goedemorgen!
0: Lekker cool. Moet er een beetje wennen natuurlijk. Hè. Wil je mijn broer Sjoerd feliciteren? Hij is 40 vandaag, wilde een tuinfeest, maar we hebben toch maar een partytent geregeld voor hem.
3: Goedemorgen, Q. Hey. Voor al die zeurders van het regent.
0: Ja!
3: Als over een paar maanden alles duurder is, klagen jullie ook. Ik ben blij dat het regent.
0: Ja.
3: Dat is goed.
0: Ja, nee, ja, dat is ook goed voor de plantjes natuurlijk, hè, zegt mijn moeder ook altijd. En regen tegen de ramen, koffie erbij. Ik hoef vandaag nergens heen. Ik vind het ook wel prima zo, zegt Willem uit Torren. En morgen weer is er een nieuwe spiksplinternieuwe Minuut van Limburg. Mijn onderdeel van, als je bericht stuurt, zet het even in je telefoonnummer. Dat is 06-33-345-345. Zo direct, Olivia Dean, so easy to fall in love. Eerst Missionary.

0: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
20: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
22: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Nu
17: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
23: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
25: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
26: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
27: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
26: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
0: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg. Het nieuws van nu.nl.
1: Goedemorgen. Regels moeten van tafel. Met die oproep komt een groep van allerlei bouw- en huurverenigingen. Als het kabinet de woningnood echt wil aanpakken, moeten allerlei maatregelen, zoals de strenge huurwet en de hoge overdrachtsbelasting, snel worden teruggedraaid. Volgens de organisaties haken investeerders nu massaal af. Pas als bouwen en verhuren weer aantrekkelijk worden, dan kunnen er snel genoeg nieuwe woningen bijkomen. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben last van psychische klachten. Zeker een derde van de moeders heeft zoveel klachten dat er mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Ook 1 op de 6 vaders heeft last van PTSS-klachten, blijkt uit onderzoek. Baby's die te vroeg worden geboren hebben veel medische hulp nodig. Regelmatig ook operaties. En dat is voor ouders stressvol, vertelt deze moeder die het ook meemaakte bij de NOS.
2: Als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. Bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. En ik stond eigenlijk voortdurend aan.
1: De onderzoekers denken dat het beter is om ouders standaard psychologische hulp aan te bieden bij vroeggeboortes. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers toeterend door het centrum van Amersfoort gereden. Daar werden strobalen gedumpt, onder meer bij kantoren van Rabobank en Friesland Campina. Ook in Barneveld kwamen boeren in actie. Ze verzamelden zich bij het gemeentehuis en hadden een gesprek met de burgemeester. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid dat in hun ogen veel te streng is. En vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, dat schrijft de Telegraaf. Komt doordat de productie van echt vlees een stuk duurder is geworden. Ook liggen er steeds vaker goedkope vega-huismerken in de winkel. Veganistische producten, waar helemaal niets van dieren in zit, die zijn nog wel erg duur. Plantaardige mayonaise bijvoorbeeld is gemiddeld 4 keer zo duur als mayo met eieren. En dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt die regen weg en het wordt rond de 20 graden.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Zijn Not Love op Q-Music Limburg. Goedemorgen, het is bijna 9:15.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Wat leuk dat je luistert naar Q-Music Limburg. Het is vandaag dinsdag, we zitten op 18 augustus. Ja, de temperatuur, dat is even wennen weer. 20 graden. Nog even, dus wordt... Ja.
1: Daniel Smulders.
0: Schrik ervan, maar nog even. En we halen gewoon de 20 graden neer. Hè. En weet, over 3 maanden zitten we te bibberen bij de kou, bij de kachel, met z'n allen. Ik ben helemaal niet meer gewend. Reuver, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hi, 16 graden, lichte regen op dit moment daar. Ja, dat geldt eigenlijk voor heel Limburg. Ik heb eens even op buien raden. Het is gewoon één grote witte waas. Naar is dat, hè. Maar goed, het is... hoort erbij. Is zoals het is. Van de andere kant, je moet het maar zo denken. We hebben het wel nodig. Dus zonder kunnen we niet echt, toch? Even naar het nieuws van vandaag. Onder andere dat de inwoners uit Weert die een naam mogen verzinnen voor de nieuwe sporthal. Sportpark Boshoven. Ideeën kunnen tot en met 31 augustus worden ingestuurd. Waarna de gemeente top 3 kiest. En dan mogen de inwoners stemmen. De sporthal moet eind 2027 klaar zijn. Dat is leuk als wat er dan uitkomt. En 9 van de 10 keer is het helemaal niet zo spannend. Nee, het heet dan heet het weer Sporthal Boshoven. Dat is ook eigenlijk de beste naam. Want dan weet iedereen waar je het over hebt. Je kunt het wel noemen... verzin eens iets. Je kunt het noemen... De Hoge Spriet. Maar niemand weet waar het is. Ik moet wel een beetje wat het is. Maar ik zit naar het sportpark. Bospark. Nou goed, ik ga niet om mee verzinnen. Ik kan mij schelen. Ik wens je veel plezier met het uitkiezen en met het zoeken van de namen. Het is wel altijd leuk. Dat soort quizjes en dat soort leuke dingen die je dan mag organiseren. Kost trouwens een hoop geld. 34 miljoen, de hele opknapbeurt. Dat is trouwens wel grappig, want een tijdje terug was er ook een ander bouwwerk dat een naam kreeg. Ik denk, pak het even mee. Wildpassage over de verbrede A2 bij Born. Hoe heette de? Wildpassage bij Born. Wildpassage, Born, Wild, Born, Born, Wild. Born to be Wild. Nou, dat is toch een briljante naam. Born to be Wild voor het viaduct. Ja, dat is dan wel leuk. Die was wel origineel. Die zag je niet echt aankomen. Zometeen Q-update. We houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je mooie provincie. We hebben zometeen onder andere dat Heerlen 2 wijken aanwijst als veiligheidsrisico. Onder andere in de Q-update. En lekker veel muziek ook. Jesse J, B.O.B. Eerst hoor je Alex Born.

Jesse J samen met BLB Price Tag Q Music Limburg. Nieuws uit je eigen provincie. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt. En hebben veel muziek, hè, want de nieuwe Martin Garrix komt eraan met U2. Die heet Fireflies. Geef hem een minuutje. En jij krijgt nog even het nieuws uit je eigen provincie. De wijken Heerlenheide en Vrieheide zijn de burgemeester Roel Wever vanwege aanhoudende jeugdoverlast en geweld aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie preventief fouilleren in deze wijken in Heerlen. De maatregel geldt tot 18 september en ook de inzet van politie en handhaving wordt opgevoerd. En de deelauto's bij de stations van Meers en Bunde verdwijnen na 2 jaar. Volgens aanbieder Green Wheels worden de auto's te weinig gebruikt om rendabel te zijn. Na het vertrek zijn er nu nog 9 Limburgse gemeenten met deelauto's van Green Wheels. En een woning in Herkenbosch is voor 6 maanden gesloten na de vondst van onder meer 10 kilo methamfetaminepillen, zwaar illegaal vuurwerk en spullen voor een drugslab. De burgemeester sluit het pand vanwege de risico's voor de openbare orde en veiligheid. Het was zover de Q-update. Zo houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Doen we graag. Iedere ochtend tussen 7 en 9:30 tegenwoordig. Want fout uur is een half uurtje vervroegd. Hoor je straks om 9:30. Maar eerst nog heerlijke hits van bijvoorbeeld Martin Garrix en U2.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: e-boekhouden.nl. Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo. In

0: stap tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Q-Music Limburg, nieuws.
2: Goedemorgen. Regels moeten van tafel. Met die oproep komt een groep van allerlei bouw- en huurverenigingen. Als het kabinet de woningnood echt wil aanpakken, moeten allerlei maatregelen, zoals de strenge huurwet en de hoge overdrachtsbelasting, snel worden teruggedraaid. Volgens de organisaties haken investeerders nu massaal af. Pas als bouwen en verhuren weer aantrekkelijk worden, dan kunnen er snel genoeg nieuwe woningen bijkomen. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben last van psychische klachten. Zeker een derde van de moeders heeft zoveel klachten dat er mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Ook 1 op de 6 vaders heeft last van PTSS-klachten, blijkt uit onderzoek. Baby's die te vroeg worden geboren hebben veel medische hulp nodig. Regelmatig ook operaties. En dat is voor ouders stressvol, vertelt deze moeder die het ook meemaakte bij de NOS.
3: Als ouders sta je eigenlijk voortdurend in een soort survivalstand. Bij mij uitte zich dat op 2 manieren. Het eerste was dat ik een extreme angst had dat hij doodging. En het tweede was dat ik ook een super alertheid voelde. En ik stond eigenlijk voortdurend aan.
2: De onderzoekers denken dat het beter is om ouders standaard psychologische hulp aan te bieden bij vroeggeboortes. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers toeterend door het centrum van Amersfoort gereden. Daar werden strobalen gedumpt, onder meer bij kantoren van Rabobank en Friesland Campina. Ook in Barneveld kwamen boeren in actie. Ze verzamelden zich bij het gemeentehuis en hadden een gesprek met de burgemeester. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid dat in hun ogen veel te streng is. En vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, dat schrijft de Telegraaf. Komt doordat de productie van echt vlees een stuk duurder is geworden. Ook liggen er steeds vaker goedkope vega-huismerken in de winkel. Veganistische producten, waar helemaal niets van dieren in zit, die zijn nog wel erg duur. Plantaardige mayonaise bijvoorbeeld is gemiddeld 4 keer zo duur als mayo met eieren. En dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt die regen weg en het wordt rond de 20 graden.
4: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: uiteindelijk krijgen we ook de Thunder.
1: Daniel, maak je wakker.
0: En de blaadjes gaan vallen. We krijgen regen en we krijgen sneeuw. En het wordt weer koud. Ik ben er een beetje bang voor dat we op dit moment gewoon de zomer hebben verlaten. En dat we echt de afgang richting de herfst al hebben op dit moment.
1: Daniel Smulders.
0: Denk je niet? Ik weet het niet. Ik heb wel het gevoel een beetje. Het is niet goed als je dat gevoel hebt. Ach, ik hou van... laat ik zo zeggen. Ik hou niet van kou. Ik hou niet van regen. Ik hou niet van vallende blaadjes. Ik vind het verschrikkelijk. 18 augustus vandaag. Gelukkig hebben we nog even. Vandaag een graad of 20 in de provincie. Temperatuur nu Maastricht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Morgen man. Leuk dat je luistert. 17 graden op dit moment. En lichte regenbuirader. Die gooit één grote witte waas over onze prachtige provincie. Even kijken naar het nieuws van vandaag, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Onder andere het volgende, dat is een prachtig verhaal over die schat in België. Heb je dat meegekregen? Ja, dat is echt geweldig. 9 miljoen euro aan goud gevonden bij bouwwerkzaamheden in een Vlaamse kelder. Vanuit de hele wereld melden mensen die zeggen, het geld is van mij. Politiechef heeft er een paar opvallende melders uitgehaald. Iemand die zegt of die op basis van reïncarnatie aanspraak kan maken op het goud. Die zegt namelijk, ik ben bereid een beëdigde verklaring af te leggen, waarin ik bevestig dat ik naar het beste vermogen van de herinnering uit mijn vorige leven het goud heb verstopt en vervolgens zo'n 60 jaar lang volledig bent vergeten. Ik kom het volgende week dinsdag ophalen. Ja, zo gaat dat natuurlijk niet, wat denk je zelf? Zo direct hoor je Maak het Blij en Everything op Q. Eerst Marshmallow met Kelsey, Another Drink.
3: Bye.

luister eens. Als je heel goed hoort en op de achtergrond. Is Michael Bublé alweer helemaal klaar en verheugt zich weer op de kerst. Kan hij lekker weer van die mooie liedjes zingen als dan Dreaming of a White Christmas en zo. Het is echt zo'n gast die op dit moment zijn hele huis al klaar aan maken is voor kerst. We kunnen er niet op wachten volgens sommigen. En je luistert

0: deze week begint het foute uur lekker een half uur eerder, al om 9:30. Met leukere liedjes om mee te zingen voor deze dinsdag. Je krijgt onder andere Beverly Craven, ken je dat nog? Promise Me, B-52's, Love Shack en deze van Duma. Hè? Sinds een dag of twee komt eraan en deze is lekker. Komt er zo aan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Nu bij Dirk. Silaan wasverzachter. €1,99. Dat is een prachtprijs.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
7: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes. Hamster.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
13: Goedemorgen. Na weken van droogte regent het weer sinds een paar dagen. Maar dat lost het droogteprobleem in ons land niet op. Het is te weinig en bovendien wordt alleen de bovenste laag van de grond nat, zegt deze expert bij de NOS.
14: Je moet de bodem eigenlijk zien als een droge spons. Die spons is nu dus in de afgelopen tijd helemaal uitgedroogd. Daar valt nu een beetje regen op, maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorcijpelen naar de diepere laag.
13: Het tekort is op dit moment zo'n 30 volle emmers per vierkante meter. De regen die de komende dagen valt is waarschijnlijk maar genoeg om 4 emmers te vullen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en sindsdien kan hij niet meer praten en dus ook niet vertellen wie hij is. De onbekende man zit in een verzorgingstehuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen. Dan naar Colombia. De schade van de zware aardbeving daar is zo'n 8 miljard euro. Dat heeft de president van Colombia gezegd. Bij de beving vorige week kwamen 280 mensen om en werden bijna 27.000 huizen verwoest. Gisteren bracht Shakira een bezoek aan het rampgebied. De Colombiaanse zangeres zegt dat ze met geld gaat helpen om bijvoorbeeld scholen weer op te bouwen. En dan sport. Voetballer Memphis Depay blijft toch in Brazilië. Ja, het is een hele soap. Vorige week kreeg de topscorer van Oranje te horen dat zijn contract niet werd verlengd. Daar was Depay woest over. En ook sponsors van de Braziliaanse club Corinthians waren niet blij. Maar na nieuwe onderhandelingen is er nu alsnog een akkoord bereikt. Depay zou akkoord zijn gegaan met flink minder salaris en tekent binnenkort bij tot in ieder geval 2028. En dan nog het weer van Weerplaza, bewolkt en regenachtig. Zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen weg en dan is het zo rond de 20 graden.

0: Music.
1: Dit is het Foute Uur. Non-stop. Beste

0: Zo, dat is lekker glad.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt

0: dan 20 verfzaken.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: 18+. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Maximum Summer.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt. Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.

0: Waterschap in Brabant doet aangifte van ernstige bedreigingen. Medewerkers volgen nu extra controles of boeren zich aan het sproeiverbod houden. Die is er vanwege de droogte. Maar nadat de namen van controleurs in media verschenen, werden zij ernstig bedreigd. En volgens het waterschap gaan die dreigementen veel te ver.
1: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: Was bij de NOS. Veel ouders van te vroeg geboren baby's kampen met mentale klachten. Bij zeker een derde van de moeders zijn die zo ernstig dat er mogelijk sprake is van PTSS. Bij vaders gaat het om 1 op de 6. De medische zorg die een te vroeg geboren baby vaak nodig heeft, kan voor ouders erg stressvol zijn. Onderzoekers vinden daarom dat ouders standaard psychologische hulp moeten krijgen. Een moeilijke nacht voor de brandweer in België. Nog altijd is de grote natuurbrand daar niet onder controle. En ook vanochtend slecht nieuws uit het gebied. Want door het slechte weer kunnen nu ook blushelies niet opstijgen. Terwijl die juist op sommige plekken hard nodig zijn, omdat de brandweer er daar niet bij kan. En een latrelatie wordt steeds populairder. Uit cijfers van het CBS blijkt dat stellen er vaker voor kiezen om allebei in hun eigen huis te blijven wonen. Deze relatie-expert weet waardoor dat komt.
2: Mensen die willen wel de liefde, maar die willen steeds minder zeg maar die traditionele manier daarvan. Dus niet dat huishouden en standaard avondjes op de bank en samenwonen. Dus ja, ik vind het op zich wel ook weer een mooie tendens.
0: Ook zijn er steeds meer mensen die geen partner hebben. Opvallend detail, een single vrouw is trouwens gemiddeld een stuk gelukkiger dan een single man. Dan nog het weer van Weerplaatsen, bewolkt en regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen weg en wordt het rond de 20 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer

0: Vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe Vast parfums van Robijn.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. Gratis. We doen met je mee. Plus.
13: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
14: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
14: Boeie.
15: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: En alle Ariel, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Yes! Hamster!
16: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
17: Goedemiddag. Justitie eist een werkstraf van 80 uur tegen acteur Marwan Mefta. De 22-jarige acteur is bekend van de serie Mokro Mafia. Hij raakte binnen een half jaar 2 keer betrokken bij voetbalgeweld. Zo sloeg hij een speler een gebroken neus en later sloeg hij een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. De algemeen directeur van het Rens Museum is op non-actief gezet. Het komt door een onderzoek naar de werkcultuur daar. Het is al langere tijd onrustig binnen het Rens Museum. De algemeen en de zakelijk directeur zouden een conflict met elkaar hebben. Daardoor zou het museum volgens RTV Drenthe al een tijdje onbestuurbaar zijn. Het was een moeilijke nacht voor de Belgische brandweer. Die is nog altijd druk met het blussen van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Net als bij ons heeft het ook daar inmiddels geregend, maar er moet nog veel meer vallen, zegt de brandweer bij VRT.
18: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
17: Toch is er slecht nieuws, want door het slechte weer kunnen blusvliegtuigen en helikopters voorlopig niet opstijgen. En hij heeft zijn droomtransfer te pakken. Joey Veerman gaat van PSV definitief naar Duitsland. Hij heeft voor 5 jaar getekend bij Borussia Dortmund. Een flinke boost voor zijn carrière, denkt sportverslaggever Riepke Bakker.
6: Het vooroordeel over Joey Veerman is dat hij fantastisch kan voetballen, maar wel tegen clubjes als Excelsior en PEC. Bij Dortmund gaat hij wekelijks spelen in een topcompetitie en kan hij afrekenen met het vooroordeel. Hij kan nu laten zien dat hij tot de beste voetballers van Nederland behoort. En terug moet in oranje.
17: PSV krijgt 22 miljoen euro voor de transfer. En dan nog het weer van Weerplaza. Bewolkt en regenachtig, zeker in het midden van het land. Vanmiddag trekt de regen weg en wordt het rond de 20 graden.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet

0: Angie.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Get ready for the OG.
8: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Limburg nieuws 1 uur.
21: Goedemiddag. De man die plannen zou hebben om prinses Amalia te ontvoeren komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechter bepaald. Justitie eiste gisteren tegen hem TBS met dwangverpleging. Er zou namelijk bewijs zijn dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren. De rechter doet eind deze maand uitspraak, maar tot die tijd hoeft de man niet meer vast te zitten. De Belgische brandweer is nog altijd druk met het blussen van een grote natuurbrand. Net als bij ons heeft het ook daar inmiddels geregend. Maar er moet nog veel meer gaan vallen, zegt de brandweer bij de VRT.
22: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
21: Toch is er ook slecht nieuws, want door het slechte weer kunnen blusvliegtuigen en helikopters voorlopig niet opstijgen. Let op voor meeliftende Japanse kevers. Die oproep doet de Voedsel- en Warenautoriteit aan terugkerende vakantiegangers. De beestjes kunnen via auto's of vrachtwagens stiekem meeliften. Maar Japanse kevers zijn zeer schadelijk voor de plantensector, natuur en voor tuinen en parken. Komt omdat ze bladeren en bloemen opeten. En de prijzen van eten en drinken bij KLM vliegen omhoog. Eerder was al bekend dat op Europese vluchten het gratis broodje kaas verdwijnt. Nu meldt de Telegraaf dat je daar vanaf oktober 6 euro voor moet betalen. En voor het eerste gratis wijntje betaal je straks 7 euro. Volgens KLM zie je deze prijzen ook bij andere vliegmaatschappijen. Dan nog het weer van Weerplaza, bewolkt en regenachtig. Zeker in het midden van het land. Vanmiddag af en toe een zonnetje, maar ook dan kans op buien. En dat bij een graad of 20.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet

0: voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Wie was hier aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die 2

0: speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Je luistert naar Q.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: Oh, welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
12: Nu!
11: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
14: Aldi. Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Q-Music Limburg, nieuws. 2 uur.
4: Goedemiddag. In Politiek Den Haag wordt vandaag weer gepraat over de begroting. Verschillende partijen gaan op de koffie bij financiënminister Heijnen. Het kabinet heeft geen meerderheid en dus is steun hard nodig. En dat heeft ook een prijs, zegt dit SGP-Kamerlid bij RTL Nieuws.
5: Kijk naar de belastingen, dan zie je dat de cijfers laten zien dat met name gezinnen het moeilijk hebben. In de middeninkomens, dat zijn eigenlijk groepen die het al langer moeilijk hebben. En nu zeker met de hoge energieprijzen, ja, daar echt last van hebben. Daar willen we echt iets aan doen.
4: Vanochtend kwam ook Ja 21 langs. Later vandaag is Pro aan de beurt. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren zit niet meer vast. Justitie eiste gisteren tegen hem tbs met dwangverpleging. Er zou namelijk bewijs zijn dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren. De rechter doet eind deze maand uitspraak, maar vindt het tot die tijd niet nodig dat de man vast blijft zitten. Het komt weinig voor dat een rechtbank een dag na zo'n eis tot zo'n beslissing komt. Schoonmakers gaan morgen staken. Ze zijn niet blij met de nieuwe cao. En daarin wordt het ziektegeld verlaagd. En volgens de vakbonden kan dat grote financiële gevolgen hebben. Het protest van de schoonmakers is morgen op Schiphol. Zo'n 350 mensen doen eraan mee. En hij heeft zijn droomtransfer te pakken. Joey Veerman gaat van PSV definitief naar Borussia Dortmund. Hij heeft voor 5 jaar getekend. En de Duitse club heeft hem al gepresenteerd.
6: En wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Meer moet eigenlijk niet wissen.
7: Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.
4: Veerman speelde 4,5 jaar bij PSV. De club krijgt voor Veerman 22 miljoen euro. En dan nog het weer van Weerplaza bewolkt met op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen zijn er buien. De temperatuur blijft hetzelfde.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Score nu met

0: Veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe...

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!

0: aandeelhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Non-stop hits.
5: Empezó el verano.

vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.

bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel,

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die 2

0: bewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Hamster.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Boeie.
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Q-Music Limburg, nieuws.
5: Goedemiddag. Begin in Politiek Den Haag. Het kabinet zoekt volop steun bij oppositiepartijen voor de begroting. Het heeft zelf geen meerderheid en dus zijn die andere partijen hard nodig. Daarom wordt er, net als gisteren, ook vandaag volop gepraat en koffie gedronken. Onder andere Ja 21 kwam langs, maar die partij wil wel iets terug hebben voor de steun.
6: Wij als Ja 21 zetten echt in op lastenverlichtingen. Ja, en is dat nog mogelijk? Of moet er nog flink wat water door de Rijn stromen?
5: Als te horen bij RTL Nieuws, later vandaag is Pro nog aan de beurt. Justitie eist een werkstraf van 80 uur tegen acteur Marwan Mefta. De 22-jarige acteur is bekend van de serie Mokro Mafia. Hij raakte binnen een half jaar twee keer betrokken bij voetbalgeweld. Zo sloeg hij een speler een gebroken neus en later sloeg hij een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. Door de aardbeving op Indonesië moesten veel meer mensen hun huis uit dan eerder werd gedacht. Niet 13.000, maar zo'n 40.000 mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Bij de beving van afgelopen zaterdag vielen 70 doden. Nog altijd worden er naschokken gevoeld. En dan sport. Het WK hockey is momenteel in ons land. En vanavond staat er een bijzondere wedstrijd op het schema. Nederland-Argentinië. Niet alleen spannend voor hockeyfans, maar ook voor premier Jette. Want zijn verloofde Nicolas speelt in het Argentijnse hockeyelftal. Dan wordt het lastig, want voor wie juich je? Nou, voor Nicola maakt het niet uit, zegt hij tegen de NOS.
7: Yeah, we'll see. I know. Like for you guys, it's your prime minister. For me, it's just my role. So for me, it's just my best supporter.
5: De wedstrijd begint om 6:00. En dan nog het weer van Weerplaza, bewolkt met op veel plekken regen en dat bij een graad of 21. Morgen zijn er buien en de temperatuur blijft dan wel hetzelfde.
8: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
2: Mama.
1: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 pri kiwis gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier. Als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
19: MediaMarkt. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
0: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
3: Oei.
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
6: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
3: Zoei.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe, gooi die haren maar los en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu!
16: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
16: Aldi.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it.
14: Voor die twee.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Simpel. Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
9: Goedemiddag. Een buschauffeur in Limburg is gisteren zwaar gewond geraakt na mishandeling. Twee mannen weigerden in te checken. Toen de chauffeur er wat van zei, werd hij geschopt en geslagen. De man moest uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis. Een minderjarige man uit België is opgepakt, de ander is nog spoorloos. Het blijft lastig om het vuur in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. Deze verslaggever van de VRT is in het gebied.
10: Vandaag wordt echt een cruciale dag voor onze strijd tegen dat vuur. Ofwel zullen we erin slagen om dat vuur echt in te dammen. Ofwel gaan we bijvoorbeeld opflakkeringen zien en gaat er opnieuw wat meer gebied in vlammen op.
9: Het blussen gaat lastig omdat de brandweer er maar moeilijk bij kan door het ruige terrein. En ook kunnen blushelikopters niet vliegen door de lage bewolking. Een aardbeving in het zuiden van Spanje. Die had een kracht van 4,8 en was vlakbij de stad Granada. Daar zijn onder meer dakpannen en delen van gevels naar beneden gekomen. Het gebied rond Granada is de afgelopen dagen al door meerdere aardbevingen en naschokken getroffen. En schoonmakers gaan morgen staken. Ze zijn niet blij met de nieuwe cao. Daarin wordt het ziektegeld verlaagd en volgens de vakbonden kan dat grote financiële gevolgen hebben. Het protest van de schoonmakers is morgen op Schiphol en zo'n 350 mensen doen eraan mee. Dan nog het weer van Weerplaza, bewolkt met op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. En morgen zijn er buien. Het wordt morgen zo'n 20 graden.
8: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Dus gooi die babywagen maar vol.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: business.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
3: Mediamarkt. Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
3: e-boekhouden.nl. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
19: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Q-Music Limburg, nieuws.
23: Goedemiddag. De man die ervan verdacht wordt dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren zit niet meer vast. Van de rechter mag hij het proces in vrijheid afwachten. Justitie eiste gisteren tegen een TBS met dwangverpleging. De rechter doet eind deze maand uitspraak. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Een aardbeving in het zuiden van Spanje. Die had een kracht van 4,8 en was vlakbij de stad Granada. Daar zijn onder meer dakpannen en delen van gevels naar beneden gekomen. Het gebied rond Granada is de afgelopen dagen al door meerdere aardbevingen en naschokken getroffen. En kom je terug van vakantie? Check dan even of er geen Japanse kever met je is meegelift. Die oproep doet de Voedsel- en Warenautoriteit. Het beestje komt oorspronkelijk uit Noordoost-Azië, maar leeft inmiddels ook al in onder andere Duitsland en Italië. En is heel schadelijk voor onze natuur. Ze vreten alles op. De beestjes kunnen via auto's of vrachtwagens stiekem meeliften. De NVWA roept mensen op de kever te vangen als ze denken dat het een Japanse kever is. En dat dan bij hen te melden. Het weer van Weerplaats staat op besluit, bewolkt en op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. Vanavond wat opklaringen, morgen weer regen en dan wordt het een graad of 20.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weer.

0: Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
3: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
13: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bol.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
11: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
12: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie evalueert het boerenprotest op de A59 afgelopen vrijdag. Er ontstond een lange file door trekkers. Achterin de file gebeurde een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Het OM kijkt samen met de politie en de gemeente Den Bosch ofwel de goede afspraken zijn gemaakt en hoe zoiets in het vervolg voorkomen kan worden. De vrouw die eergisteren dood werd gevonden in een huis in Heiloo was een bekende van de verdachte, meldt de politie. Wat er is gebeurd is onduidelijk, maar de politie gaat uit van een misdrijf. De verdachte is een man van 20 die zelf 112 had gebeld. Het blijft lastig om het vuur in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. Deze verslaggever van de VRT is in het gebied.
13: Vandaag wordt echt een cruciale dag voor onze strijd tegen dat vuur. Ofwel zullen we erin slagen om dat vuur echt in te dammen. Ofwel gaan we bijvoorbeeld opflakkeringen zien en gaat er opnieuw wat meer gebied in vlammen op.
12: Het blussen gaat lastig omdat de brandweer er maar moeilijk bij kan door het ruige terrein. Ook kunnen blushelikopters niet vliegen door de lage bewolking. Een grote actie van schoonmakers morgen. Ze gaan staken, want ze zijn niet blij met de nieuwe cao. Daarin wordt het ziektegeld verlaagd. Protest is op Schiphol als een van de grootste werkgevers. Zo'n 350 mensen doen mee aan de actie. Het weer van Weerplaza, bewolkt en op veel plekken regen. Het is zo'n 21 graden. Vanavond wat opklaringen, morgen weer regen en dan wordt het een graad of 20.

0: toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250.

fles toestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Hallo!

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes. Hamster.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
11: Goedenavond. Steeds groter is de kans dat je tandarts van buiten de EU komt. Een aantal is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, ziet Nieuwsuur. Een kwart van de tandartsen in ons land komt uit het buitenland. De branchevereniging zegt dat er hier te weinig worden opgeleid. Komt er genoeg steun voor het financiële huishoudboekje van het kabinet? Na gesprekken blijft financiënminister Heijnen hoop houden. Linkse en rechtse partijen hebben er een hard hoofd in. Heel verschillend wordt er gedacht hoe de komende jaren geld uitgegeven moet worden. Over 2 weken moet het meer duidelijk zijn. Een salmonellenbesmetting in Engeland. Een dode is er gevallen en er zijn honderden zieken. Waar ze besmet zijn geraakt is nog onduidelijk. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. En dikke kans dat Madonna weer wat met muziekprijzen gaat winnen. Ze is 11 keer genomineerd bij de MTV Video Music Awards. Onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift volgt met 9 nominaties. Eind september worden de muziekprijzen uitgereikt. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht buien. Morgen een mix van buien en zon bij 1 graad of 20.
12: Meneer, mag ik u wat vragen?
13: Ja.
12: Waar kent u Hazy van?
13: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
12: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
13: Oké. Okay.
12: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
14: Kerger hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Hallo.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
8: Goedenavond. Een boerenprotest morgen langs alle gemeentehuizen in Drenthe. Ze willen de handtekeningen verzamelen en daarna aan de provincie aanbieden. De boeren willen zo hun zorgen uiten over de jongste stikstofplannen van het kabinet. 1000 boeren worden er verwacht en ze beloven niet over de snelweg te gaan. Een dure medische misser voor een ziekenhuis in Amsterdam. Het UMC test een patiënt positief op hepatitis C. Maar de man hoorde pas 26 jaar later dat hij de infectie had, weet het AD. Nu heeft hij leverkanker en heeft hij nog maar een korte leven. Het ziekenhuis moet nu smartengeld betalen. 5 doden bij een aanval van Israël op Gaza. Meer dan 10 mensen raakten gewond. Een café werd onder vuur genomen. Israël zegt dat daar terroristen van Hamas zaten. Vorig jaar sloten beide partijen nog een wapenstilstand. Maar sinds die tijd vielen er bij aanvallen ruim 1200 doden. En op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weerplaza. Morgen een mix van buien en zon bij een graad of 20.
3: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Ja. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Zespri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu haal hè, dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Chris?
11: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld.
15: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu haal hè, dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
16: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
17: Non-stop hits.
18: Me gusta mi reggae.

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
18: Goedenavond. Spijt van het kabinet voor het laten delen van informatie over een datakluis. Daarin zat een schat aan informatie over de toeslagenaffaire. In 2022 bestond die kluis al. Een jaar geleden werd het pas gedeeld met de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat er geen opzet is geweest. Opnieuw een arrestatie voor een mishandeling in Den Bosch. Daar werd in juni een vrouw op de fiets klemgereden. Daarna werd ze mishandeld en bespoten met rode verf. Er was al een verdachte gepakt. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een AZC. De rechtszaak tegen Meta is begonnen. Meerdere Amerikaanse staten hebben het techbedrijf aangeklaagd. Ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren. De platforms zouden zo zijn gemaakt om er verslaafd aan te raken. Meta kan een boete krijgen en gedwongen worden de platforms aan te passen. En een nieuwe Barbie is eruit gebracht van Marilyn Monroe. De pop is geïnspireerd op de outfit uit een film begin jaren 50. Daarin zong ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend. Het is niet heel toevallig dat er nu een Barbie van Monroe wordt uitgebracht. Het is haar 100ste geboortejaar. Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een bui. In de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
19: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.

0: Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
1: ANWB en gaan.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Nu?
8: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
8: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
11: Aldi, nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
15: Goedenavond. Steeds meer grip is er op de natuurbrand in België, vertelt deze verslaggever van de Vlaamse omroep VRT.
16: Er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer.
15: De brandgangen in natuurgebied Hogevenen lijken te helpen. Blushelikopters kunnen de brandweer niet helpen. Het zicht is te slecht door de lage bewolking en rook. Onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Tientallen jongeren komen er elke avond bij elkaar. Al een paar avonden is er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken, weet Omroep Gelderland. Het zou allemaal te maken hebben met een burenruzie. 8 mensen zijn vanavond opgepakt. Een explosie in een school in Afghanistan. Meer dan 40 kinderen raakten gewond. Ze zijn tussen de 9 en 14 jaar. De explosie werd veroorzaakt door een handgranaat. Vermoedelijk was het achtergebleven na de oorlog in het land. En de golfbaangans van Eemnes is weer terug. Het dier werd vorige maand geraakt door een golfbal. Degene die dat deed voelt zich nog steeds schuldig, was te horen bij Hart van Nederland.
17: Het was een enorme schok dat ik deze gans heb geraakt. Mijn complimenten aan de verzorgers die 6 weken ervoor gezorgd hebben. En ik hoop dat hij heel erg in het water blijft.
15: Feestelijk is de gans in Eemnes te water gelaten. Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een bui. In de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
14: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Music. Je luistert naar...

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voordeel.
9: Aldi. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voordeel.
6: Aldi.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Scoor nu met Clubcarwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Q Music Limburg, nieuws, 11 uur.
6: Goedenavond. Boeren gaan weer protesteren. In Drenthe gaan ze morgen handtekeningen halen bij alle gemeentehuizen. Ze willen zo hun zorgen uiten over de jongste stikstofplannen. Intussen lijken we een beetje klaar met de boerenacties. 2 op de 3 Nederlanders heeft één vandaag uitgezocht. De natuurbrand in België is onder controle. Wel gaat het blussen nog gewoon door.
7: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt.
6: Een verslaggever was dat van de Vlaamse omroep VRT. De brand breidt dus niet meer uit. Experts denken dat het herstel van de natuur tientallen jaren gaat duren. De drummer van ZZ Top is overleden. Frank Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de rockband. Hij trad nog regelmatig op. Frank Beard is 77 geworden. En steeds meer gaan we naar date-evenementen. Mijn collega's van nu.nl hebben dat uitgezocht. Vergeleken met een jaar geleden zijn er al 30% meer date-events. We lijken een beetje klaar te zijn met online dating. We willen liever weer mensen in het echt ontmoeten. Vooral de groep jongeren tot 29 jaar. Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een bui. In de nacht volgen er meer. Het koelt af tot 13 graden. Morgen eerst buien, later zon bij een graad of 20.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
7: Goedenacht. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedenacht. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedenacht. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV achterkans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.